0: superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
0: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ze is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
2: 1. De Speukom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
3: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: FC-kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
5: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van

van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook.

Tijdens de 11e editie van Ostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Ostendijse gaat door op het Zeeheldenplein in Oostende.

Luister eerst naar je hart. Nee, je kan zomaar niet gaan ver van mij.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostendse bands?
2: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
2: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
3: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
2: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld?
2: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.

0: good. Not bad.
1: Stad Oostende en Perspectief organiseren op vrijdag 19 juni voor de derde keer een gezellige wijkmarkt voor inwoners van Zandvoorde, Stenen en de Konterdam. Tussen 3 en 7 uur ben je welkom in de Clara Hoeve, dat is aan de Stuiverstraat 401, voor een namiddag vol ontmoeting, muziek en animatie.
2: Klei en gras en wind, het weiland van Sloot.

0: is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: Het Ostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Amerikaans president Donald Trump dreigt met aanvallen op Iran. Aanleiding is een Amerikaanse gevechtshelikopter die vannacht is neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens president Trump werd die neergehaald door Iran. De twee piloten van de helikopter werden gered. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran wordt zo al maar zwakker. Ook gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten. Toen vielen Israël en Iran elkaar aan. Onze koning Filip heeft de gevangenis van Antwerpen bezocht. Hij sprak er met gedetineerden, cipiers en gevangenisdirecteurs over de overbevolking in de gevangenissen. Want er slapen in ons land nog altijd meer dan 740 gedetineerden op de grond. Politiek journalist Karla Tree.
3: Ik denk dat de koning zelf vindt dat zijn land op dit vlak niet werkt, dat de rechtsstaat niet gerespecteerd wordt. Ik denk dat dit terugkomt op het bord van premier De Wever. Die gaat elke week op de koffie bij de koning. Hij ziet ook de voorzitters regelmatig. En de koning zal zeker zeggen dat hij bezorgd is dat de nieuwe wet die in de maak is, niet de juiste oplossing wordt. En zo wordt het politiek.
2: Bijna 100 Vlaamse hotels zijn vorige week getroffen door een phishing-aanval. Dat meldt Horeca Vlaanderen. Hotelgasten kregen een WhatsApp-berichtje met hun correcte reservatiegegevens en een link. Wie daarop klikte, werd doorgestuurd naar een betaalpagina, waarna gegevens werden gestolen. Horeca Vlaanderen roept op om waakzaam te zijn. Contacteer ook altijd rechtstreeks je hotel als je twijfelt. Sport dan, pech voor onze nationale voetbalvrouwen. De Red Flames wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd met 0-7 van Luxemburg. Maar dat was niet genoeg om groepswinnaar te worden. Ze kwamen 1 doelpunt tekort, omdat Schotland met 1-5 won van Israël. De Flames eindigen zo tweede in hun groep en moeten het in de volgende ronde van de WK-kwalificatie opnemen tegen moeilijkere tegenstanders. En in Seattle in de VS zit de eerste training van onze Rode Duivels voor het WK erop. Bijna iedereen trainde mee, behalve verdediger Zeno de Bast. Die werkte een individueel programma af. Sportjournalist Jarno Berto volgt de Duivels op de voet.
4: We hebben daarnet ook een rondleiding gehad in dit oefencentrum. Er is uiteraard een fitness, er is ook een cryokamer. Dat is misschien hetgeen dat het meest opvalt. Dat is een koeltekamer die kan gaan tot min 100 graden Celsius. En die zou de recuperatie van een paar Rode Duivels moeten bevorderen. Er is ook een kapper wat misschien belangrijk is als ze hier 3 weken of langer, of zelfs een maand, of zelfs nog langer dan dat zouden zitten.
2: Donderdagavond begint het WK met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Op maandag 15 juni spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Vanavond en vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
2: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
3: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het Kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
4: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: FC Kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio.

Stadsmuseum van Oostende en Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe, die het leven en het werk van de eerste aalmoezenier op zee in de kijker zet. De expo is nu te bezoeken tot maandag 9 november.

een kerk afhiel. Maar van meer dan hier word ik nerveus. Van frisdrank kreeg ik zeer aan mijn tand. Dus voor mij is er niet veel keus. Geen thee, dat is voor Chinezen en Britten. Geen kombucha, dat is maar hipstersop. Geen wijn, want van wijn word ik moe. En van witten kreeg ik zeer aan mijn kop. Dus is dit voor een karmeliet. Een schoen dag voor een rode bach. Ik wacht niet meer. Een

0: Het is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Judith Ooms.
2: Ik ben Roland de Snerk.
3: Ik ben Lucas van den Driessen.
4: Ik ben Luc Steno en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
3: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
2: Wat zal dat concreet zijn dan?
3: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
2: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
3: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Nieuws en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Radio.

Kom op 19, 20 en 21 juni de lekkerste bieren proeven tijdens Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt een scala aan lokale en internationale bieren, geserveerd in een prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Naast het proeven van bieren biedt Bier aan Zee ook een gezellige en ontspannen sfeer met live muziek, live acts en entertainment.

Van de Noester rover tot aan de zij, van de Vestrap tot aan Marjose, van de Vissen rode blokken tot aan paard van Hemeltwijn. Van de Stoosje tot aan de Konterdam, van Maria Kerke tot aan Strand, van mijn

dro, ak forem ma meke no mu. Des pekel donker aan de monachino, de storm op me tempen en bloemelo. Wie zal er door mijn deur stralen?

0: Het is nu 6 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostendse bands?
2: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust.

Vandaag aan de kust wisselend bewolkt. Een mix van wolken en opklaringen, maxima rond de 18 graden. Er is hier en daar kans op een buitje. Morgen donderdag zon en wolken en doorheen de middag wat meer wolken. Temperaturen rond 18 graden.

Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Kasteur. Bij Optiek Kasteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Kasteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Welkom to the AA Live. De Barking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept: Alex Agnew en Andries Beggers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Au revoir Bas. En om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensluiscentrum in Brederen vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,5. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: I'm Jacob. Come support us for the next home game.
2: Donderdag om 8:30 voor de finale van de playoffs.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
6: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi.
7: Here we go.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreven. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het Amerikaanse leger heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran, op havensteden in de buurt van de straat van Hormuz. President Trump had enkele uren eerder al gewaarschuwd voor een reactie. Iraanse media hebben het over ontploffingen, maar melden niets over slachtoffers of schade. De VS reageerde nadat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter had neergehaald. De piloten overleefden het en raakten ook niet gewond. Iran dreigt nu zelf weer met vergeldingsacties op Amerikaanse doelen. Zo is volgens Iraanse media een legerbasis in Jordanië geraakt waar F-35 gevechtsvliegtuigen staan. En ook een basis in Bahrein. Daar zou onder meer een communicatietoren geraakt zijn. In de helft van de woonzorgcentra moet je zeker 3 maanden wachten op een plekje. 9 op de 10 hebben nu zelfs al een wachtlijst. CD&V heeft die cijfers voor het eerst opgevraagd en merkt een ongezien plaatstekort. Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers.
3: Dat betekent natuurlijk dat wanneer er nood is aan een woonzorgcentrum, dat mensen toch nog vaak een hele tijd moeten wachten. Of dat mensen de keuze moeten maken voor een woonzorgcentrum dat niet hun eerste keuze is en dat vaak ook verder weg is en niet in hun vertrouwde omgeving.
2: Schrijvers pleit voor meer maatregelen om extra sluitingen te vermijden en extra inzet voor thuiszorg. Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronkenrijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Door de regels strenger te maken, wil de overheid een krachtig signaal geven. Pech voor onze Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Ze wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd in Luxemburg wel met 0-7, maar doordat de leider Schotland met 1-5 won tegen Israël, kwamen de Flames 1 doelpunt tekort om hun groep te winnen. Daardoor wordt het moeilijker om zich te plaatsen voor het WK. Op het WK hebben onze Rode Duivels gisteravond een eerste keer echt getraind in Seattle in de VS. Sportjournalist Jan Oberto is daar.
4: Nog altijd geen Zeno de Bast, die trainde gisteren apart. Jeremy Doku, misschien opvallender, die ging even van het trainingsveld, had geen schoenen meer aan. Voetbalschoenen dan toch. Er leek wat aan de hand, maar mensen binnen de voetbalbond verzekerden ons dat het niets ernstig was en dat hij vanavond weer kan meetrainen.
2: Volgende maandag openen de Duivels hun WK tegen Egypte. Een dag later spelen ze een oefenwedstrijd tegen de plaatselijke club Seattle Sounders. Vooral met spelers die niet of amper meededen tegen Egypte. En ergens in ons land is het groot feest, want een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Bijna 175 miljoen euro en dat is een Belgisch record. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers aan en de 2 winnende sterren. De dag begint droog, maar al snel neemt de bewolking toe en vallen er buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 17 graden. Morgen zon, maar ook enkele lokale buien en tot 20 graden. Ook vrijdag nog regen. Vanaf het weekend wordt het droger en vanaf maandag ook warmer.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

fijne woensdagmorgen. Nieuws en informatie tot 9 uur. We hebben het straks onder meer over Apéro Local op het Wapenplein in Oostende met nieuwe zomerconcerten en over het nieuwe zwembad Lago in Bredene.

0: spreek ik?
1: Ja, hallo. U spreekt hier met Brihang.
0: Ja.
1: Wel, ik ben nog op zoek naar een paar recensies voor mijn plaat Casco.
0: Ja?
1: En ik vroeg me af zo 4 sterren. Of pakt 4,5. Hoeveel kost dat?
0: Ik hoop dat je niet meent wat je zegt. Hoeveel kost dat? Ik bedoel, dat is niet te koop. Als je het over een advertentie hebt, dan moet je betalen. Maar een recensie, is een essentie, is een mening van diegene die...
2: Nieuws en info.
3: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende. Vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Iedereen luistert. Radio.

0: Nieuws en info.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
3: Wat moet ik doen?
4: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
5: Merlijntje.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Nieuws en info.
8: Aan de kust.

Vandaag aan de kust wisselend bewolkt. Een mix van wolken en opklaringen, maximaal rond de 18 graden. Er is hier en daar kans op een buitje. Morgen donderdag zon en wolken en doorheen de middag wat meer wolken. Temperaturen rond 18 graden.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Ze is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
2: 1. De Speukom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
3: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: is nu 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Sa, ik zoen toch haar een kekkie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, baby moet over een zin, hè.
1: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
2: Ah, Birevan.
1: Ja?
2: Zeg dat toch niet. Ja. Hoe moet ze zeer weg?
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Wil je snel een tweedehands wagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehands wagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Nieuws en info.
1: Het Ostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Welkom to the AA Live. De Barking Tour 2026 komt vanavond naar de grote post in Oostende. Het concept: Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Au revoir Bas. En om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensluiscentrum in Brederen vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,5. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
2: Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. Op 105 FM.

0: en info.
1: Op de kustram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: I am Noam Jacob. Come support us for the next home game.
2: Donderdag om 8:30 voor de finale van de playoffs.
3: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
4: Ah! Muis in de keuken! Wat moet ik doen?
5: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
6: Merlijntje.
7: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
8: En info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.

Vandaag aan de kust wisselen bewolkt. Een mix van wolken en opklaringen, maximaal rond de 18 graden. Er is hier en daar kans op een buitje. Morgen donderdag zon en wolken en doorheen de middag wat meer wolken, temperaturen rond 18 graden.

Tot zover deze nieuws en informatie op woensdagmorgen. Zometeen om 9 uur is er het regionieuws. Om 9:15 het Oostends dialect met Roland de Snerk. En straks om 11:15 een nieuwe aflevering in onze reeks in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Een reeks rond jobstudenten aan zee.

0: is nu 9 uur. Noordzee regionieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostendse bands?
2: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de melodiemakers, de verdamde spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De summer kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de summer kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord. Ah!

0: Start de dag beter met Peter.
1: Mensen zouden elkaar beter beschieten met liefde, niet met kogels. Goedemorgen.

0: en zijn dat mag dan hier.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, we gaan toch een keer kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
3: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
2: Ah, wel, bij een die zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
3: Oh, bij Revan. Ja. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
3: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
2: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
3: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
2: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
3: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
2: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
3: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
4: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Dit is Radio Noordzee.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: In de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
5: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
6: Op 105 FM,
7: jouw Oostense radio.
8: Thuis aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.

Vandaag aan de kust wisselen bewolkt. Een mix van wolken en opklaringen, maxima rond de 18 graden. Er is hier en daar kans op een buitje. Morgen donderdag zon en wolken en doorheen de middag wat meer wolken. Temperaturen rond 18 graden.

0: Het is nu 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalsky komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Over een uur begint in Oud-Turnhout de afscheidsplechtigheid van Margriet Hermans. Al sinds vanmorgen vroeg staan daar mensen aan te schuiven. Ex-TV-omroeper Johan Verstreken leidt de plechtigheid, maar Margriet heeft vooral zelf bepaald hoe die eruit moet zien.
3: Margriet en Céline hebben samen nog een aantal dingen besproken toen ze in de kliniek lag. Een lijstje met muziek bijvoorbeeld en wie wat eventueel zou doen. Een viertal mensen, waaronder Céline zelf natuurlijk, die een getuigenis zullen brengen over wie Margriet was en wat Margriet voor hen betekende.
2: Margriet Hermans stierf een week geleden na een korte strijd tegen een zeldzame en agressieve kanker. Het ziekteverzuim bij leerkrachten is licht gedaald voor het tweede jaar op rij. Maar mentale aandoeningen blijven wel een groot probleem. Zo'n 40% van de verloren dagen zijn te wijten aan stress en burn-out. Bij 55-plussers is dat zelfs bijna de helft van alle ziektedagen. Je hoort Nancy Libert van de Onderwijsvakbond.
4: Leerlingen brengen problematieken en uitdagingen mee. Je hebt grote klassen en als je 's avonds naar huis gaat, je hebt het beste van jezelf gegeven, maar toch voel je dat je eigenlijk elke leerling niet kunnen helpen hebt. Ja, dat weegt natuurlijk op je mentaal welzijn en ik denk dat dat een grote oorzaak is dat mensen gewoon in burn-out geraken.
2: De man van 58 die eind mei onwel werd tijdens de chillathlon in Antwerpen is overleden. Hij kwam in de problemen tijdens het zwemmen, werd ter plaatse nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar belandde de man in een kunstmatige coma. Maar hij heeft het dus niet overleefd. Eerst nog droog, later wel wolken en buien, mogelijk met onweer bij 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen, daarna wordt het beter.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Roland de Snerkje wil het vandaag hebben over een heel speciaal woord. Kluntenoliebrood.
1: Ja, beste mensen. Nu er zoveel naar het zuiden gereisd wordt, zijn er velen die het meegemaakt hebben dat je op je brood in de plaats van boter of smout ook olie kunt smeren of frotten. Inderdaad, je mag op je stutte ook wat olie gieten of sprenkelen. Wordt jouw butterstutte of smoetstutte daarmee een oliestutte? Dit woord bestond voor vandaag nog niet, maar wel heb ik in mijn Oostends woordenboek een ouder oliebrood. Hoe dit woord er gekomen is? Wel nu, ik heb er het raden naar, maar misschien zijn er luisteraars die mij kunnen vertellen van waar dit oliebrood komt. Is er nu nog oliebrood? Bij mij weten dus niet. Maar het leeft wel verder in een dialectuitdrukking, namelijk in klunten oliebrood. Dat is een dommerik.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Supersalon bestaat 60 jaar.
3: Supersalon.
2: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen Noordzee Foodfest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen Noordzee Foodfest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: I'm Noam Jacob. Come support us for the next home game.
3: Donderdag om 8:30 voor de finale van de playoffs.
4: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duinenplein.
6: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
7: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
8: Op 105 FM.
9: Jouw Oostense Radio.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee regionieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Bernardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

Noordzee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Kusterfgoed.
1: Marleen Boeren van de erfgoedcel Kusterfgoed. Jullie hebben over die jobstudenten heel wat anekdotes verzameld.
2: Ja, dat klopt. We hebben meerdere jobstudenten van toen geïnterviewd die allerlei jobs gedaan hebben. En we hebben hun verhalen geregistreerd en de sfeer van toen gecapteerd. En ja, daardoor staat onze publicatie dan ook boordevol anekdotes. Zoals bijvoorbeeld een werkgever die een poëzieboekje bijhield, waarin alle vertrekken de jobstudenten iets konden schrijven na het einde van hun periode. En dat startte eigenlijk met een bedankje of een mijmering, maar dat boekje groeide uit naar een verzameling van mooie tekeningen en collages over de voorbije gebeurtenissen. En we mochten ook die boekjes inzien. En ja, er waren fantastische herinneringen dat daarin stonden aan die tijd. En de werkgever kon zich ook nog elke passage levendig herinneren. Een aantal van die tekeningen vind je ook terug in onze publicatie. En dan was er ook het verhaal van een jongen die uit een groot gezin kwam, waar zakgeld niet evident was. En hij heeft heel hard gewerkt als shopstudent. En zo aan het einde van de vakantie had hij toch wel wat geld bij elkaar en kon hij als kleine jongen een mooi uurwerk kopen. En voor hem was dat een les van, door hard te werken kunnen veel bereiken in het leven.
0: In Zee met Jobstudenten. Een Radio Noordzee-reeks in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed.

0: Dier- en Tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Schatje.
3: Ja?
2: Ze begon toch ook helemaal keen voor onze nieuwe vloer, hè?
3: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
2: Ah, wel? Pindeen die ze trap gerenoveerd had, hè? Bij Revan.
3: Ah, bij Revan.
2: Ja?
3: Zeg dat dan, hè?
2: Ik zei het.
3: Kom eens eens even weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
3: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
2: Het gaat best over veel mensen.
3: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
2: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
3: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Een hele goeiemorgen.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: I am Noam Yaakov. Come support us for the next home game.
2: Donderdag om 8:30 voor de finale van de playoffs.
3: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
5: In de keuken. Wat moet ik doen?
6: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
5: Merlijntje.
4: Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. Op 105 FM.

0: kapper met moustache.
1: Als hier een chef, hij zegt tegen Karel op het werk. Hij zegt, weet je dat moet zeggen? Van hard werk, nee, is er nog nooit de twee dood te gaan. Het is daarom is dat een ander, zo niet wel een nijste zien, hè.
0: Mopperen met moustache.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostendse bands?
2: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

Nieuw in Breidenen is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Vanaf 2 uur zijn er optredens van onder andere de cast van Like Me, Aaron Blommaert en Meteor. Er zijn daarnaast ook kinderactiviteiten, animatie en diverse foodstandjes. Een volwassene betaalt 45, kinderen 25 euro. En er zijn ook familietickets voor 4 personen voor 140 euro.

0: Noordzee Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostendijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostendijzen Noordzee Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Brederen is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
3: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
2: En wat zijn die nieuwe zaken?
3: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
2: En ook Afrosie is terug.
3: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
2: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
3: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
2: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
3: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Oostende heeft zijn eigen stem.
1: Dit is Radio Noordzee.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: I'm Noam Jacob. Come support us for the next home game.
2: Donderdag om 8:30 voor de finale van de playoffs.
3: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
4: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: BSN Info.
1: Op dinsdag 16 juni is er weer een muzikale middag in restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driegangen menu, gevolgd door een muzikale middag met optredens van Kurt Krabbé, Shancy en Jovali. Je moet wel vooraf reserveren bij Benny's.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
2: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
3: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
4: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Emotioneel afscheid van Margriet Hermans. Honderden mensen kwamen bijeen in en aan een vroegere kapel in Merksplas. 600 genodigden mochten binnen, onder hen heel wat showbiz-collega's. Meer dan 100 anderen volgden alles buiten op grote schermen. De dochter van Margriet Hermans, Céline, sprak iedereen toe.
3: Hoe mijn leven zonder jou verder moet, dat weet ik nog niet. En ik ga je zo ontzettend hard missen. But I'll be fine. You raised me right. En weet dat elke noot die ik zing niet alleen door u, maar voor u zal zijn.
2: Margriet Hermans kreeg nog een staande ovatie en haar hit Lekker blijven hangen werd gespeeld. Margriet was 72. Ze stierf vorige week na een korte strijd tegen een zeldzame kanker. In een onderzoek naar de uitbuiting van sekswerkers zijn 10 verdachten opgepakt. Bijna allemaal in ons land en 1 in Spanje. 6 van hen zijn aangehouden, dat meldt het parket van Leuven. Het zou gaan om een groot netwerk van mensenhandel en witwaspraktijken, zegt Lieve Kraps van de politie.
4: Het dossier is gestart begin 2025, waar we volgens onze onderzoeksgegevens zagen dat mensen vanuit Zuid-Amerika werden gerecruiteerd om via Spanje naar België te komen. Ze werden hier in verschillende panden ondergebracht, ook op verschillende locaties veranderd, mogelijk om de kans op detectie te vermijden.
2: Speurders vielen vorige week binnen op 37 plaatsen, bijna allemaal in België. Verschillende bankrekeningen zijn geblokkeerd en er is ook 67.000 euro cashgeld in beslag genomen. In een groot onderzoek naar witwassen is meer dan 8 miljoen euro in beslag genomen. En ook luxe horloges en dure auto's. Dat gebeurde bij 17 huiszoekingen, dat meldt het parket van Brussel. Het geld komt van drugshandel in Frankrijk en werd door geldkoeriers naar ons land gebracht. Er werden 6 verdachten opgepakt, 3 van hen zijn vrij onder voorwaarden, een 4e is aangehouden. De dodentol na de zware aardbeving op de Filipijnen blijft oplopen. Er zijn nu al 46 slachtoffers geborgen, 17 mensen blijven vermist. De beving had een kracht van 7,8, heel wat gebouwen zijn ook beschadigd en er zijn aardverschuivingen. Er volgden ook honderden kleinere naschokken. En er heeft zich een nieuwe El Niño gevormd in de Stille Oceaan. Volgens wetenschappers mogelijk de zwaarste ooit. El Niño is een fenomeen dat extreem weer kan veroorzaken. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
5: Over het algemeen zien we wel dat in zo'n jaar heel wat temperatuurrecords worden gebroken. En dat in het westen van de Stille Oceaan dat je daar vooral heel veel droogte en hitte ziet. Terwijl dan eerder in het oosten dat je daar vooral extreme regenval en overstromingen gaat zien. Om bijvoorbeeld het Amerikaanse continent.
2: El Niño kan ook voor meer tyfoons zorgen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en er vallen ook buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen bij zo'n 18 graden. Zaterdag geleidelijk wat zon. Zondag wisselend bewolkt en iets warmer, rond 22 graden dan.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap België.

Bezoekers de nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, in het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg. De tentoonstelling is gemaakt op maat van kinderen en tieners. Je vindt het Romeins Archeologisch Museum in de Marktstraat 25. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met zondag 26 juli. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Kasteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Fred Mutkedut.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Met een merkijzer werd de Oostendse kwaliteit in het harde hout gebrand. Men noemde dit roon.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: Komt er niet uit mijn broek, je staat toch liek op mijn boek.
1: Het Oostends dialect.
0: Die weten wel wat katel betekent. Het zal echter niet lang meer duren of dit mooie woord zal ook verdwenen zijn.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
0: Je is over het tapietje gesubbeld en 't was een harde stuk.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
3: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
2: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
3: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
3: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: I am Noam Jacob. Come support us for the next home game.
2: Donderdag om 8:30 voor de finale van de playoffs.
3: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
5: Schatje?
6: Ja?
5: Sa, ik zou toch haar een kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
6: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
5: Ik weet het.
6: Maar ja, Piwi moet over een zin, hè.
5: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid dat, hè? Birevan?
6: Ah, Birevan.
5: Ja?
6: Zeg dat dan, hè. Ja. Kom eens hier, weg.
5: Ja.
7: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Thuis aan de kust.
11: Iedereen luistert. Radio.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Roland van Kampenhout, voor velen simpelweg Roland, is een levende legende binnen de Belgische muziek. Roland komt naar de Grote Post op donderdagavond 18 juni. Tickets kosten €35. En meer info vind je op degrotepost.be.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
2: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
3: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
4: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.

0: Het is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: de lokale muziekscene.
1: Oostendenaar Marcel Seynave, beter bekend als Mark Dorian, heeft er al een tiental Nederlandstalige singles en een LP op zitten wanneer hij begin jaren 80 een opvallend nummer uitbrengt dat niet past in zijn repertoire dat hij tot dan toe bracht. Je hoort Mark Dorian over deze muzikale uitstap.
2: Maar het was de tijd van de rock. En Johnny De Lare, die mijn componist was in feite, bedacht in, ja kijk, we gaan eens experimenteren. Oké. Ik had al een probleem toen ik het ontvang. Ik zeg, had er geen akoestische gitaar moeten opzetten, had er een rockgitaar moeten opzetten. Bon, maar misschien de aantrekkingskracht. En dan hebben we dat nummertje gemaakt in feite. Ik had een paar goede, alleen ik had een paar goede sessiemuzikanten in feite. We hebben dat nummer gemaakt. Het was ook de bedoeling van dat nummer nog even door te geven aan iemand anders die wat meer in de rockstijl zat of ik. Maar ik heb het geëxperimenteerd. Ik ben er niet ontevreden over. Ik kan niet zeggen dat mijn beste single is, maar goed, het was een keer leuk om te doen. We hebben daar ervaring mee gehad. En dan de B-kant, You Needn't Cry, was een nummer dat een vriend geschreven heeft van mij. En ik had dat mooi beloofd. Ik zeg, ja kijk, als het zover is, gaan we toch een keer iets samen doen. En hij was zeer goed in ballades en dan hebben we die You Needn't Cry erop gezet. We hebben ook speciaal naar de rock de mic weggelaten en gewoon Dorian gezet. Dat was een beetje een commercieel punt om te kijken, ja, scoort het of scoort het niet. Goed, maar het was leuk om te doen.
1: Hier is Mark Dorian met Rock Machine.

0: schatje.
1: Ja?
0: Ze begon toch een keer voor ze trap te vernieuwen, hè?
1: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
1: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467-007-777.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Thuis aan de kust.
7: Iedereen luistert. Radio.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Welkom to the AA Live. De Parking Tour 2026 komt vanavond naar de grote post in Oostende. Het concept: Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Au revoir Bas. En om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensluiscentrum in Brederen vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,5. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
4: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Een hele goede middag.

0: luister naar Oostend is Music bij Radio Noordzee en verneem alles over de Oostendse muziekscene. Frank Verman vertelt over de artiesten, platen, concerten en de verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Oostend is Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 14:15.
1: Oostend is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

0: nu 3 uur. Noordzee regionieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostendse bands?
2: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
2: Ik ben Patrick de Vit.
3: Ik ben Philippe Monseweijer.
4: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.

jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijze North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijze is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijze North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
3: I am Noam Yaakov. Come support us for the next home game.
4: Donderdag om 8:30 voor de finale van de playoffs.
5: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Hendrik Motors. Hendrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Hendrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Hendrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Hendrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Hendrik Motors 0467 007 777.

0: Only song you will hear is the beating of my heart, and we will and not some sweet pillow talk. I'm bombastic, really fantastic.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
3: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Besparingen, het kost geld.
3: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
3: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.

0: Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende.
3: 059 70 27 27.
2: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
4: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. 105.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen donderdag zon en wolken, doorheen de middag hier en daar wat wolkenvelden. De maxima liggen rond de 18 graden morgen bij een matige westenwind. Vrijdag zon en wolken met kans op buien.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: Het Ostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Amerikaans president Trump bedreigt Iran opnieuw. Volgens Trump heeft Iran te lang gewacht om vrede te sluiten in het Midden-Oosten en zullen ze daar nu een prijs voor betalen. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Nochtans zei Trump gisteren nog dat Iran en de VS dicht bij een vredesakkoord stonden. Midden-Oosten-expert Koert de Buff.
3: Ik denk niet dat Iran zich laat leiden door posts van Trump. Dit gezegd zijnde zal het ook wel niet helpen om de algemene sfeer te verbeteren en tot een akkoord te komen. Trump heeft al 37 keer aangekondigd dat een deal heel nabij was. Terwijl ja, het uiteindelijk blijkt dat het niet zo was.
2: De voorbije dagen escaleerde het geweld in het Midden-Oosten opnieuw. Het Amerikaanse leger heeft vanochtend vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran. En ook Iran en Israël vielen elkaar aan. Bij de zware brand in een loods afgelopen weekend in Anderlecht zijn nu al zeker 4 mensen gestorven. Tijdens de zoekacties de voorbije dagen zijn 2 nieuwe slachtoffers teruggevonden. Dat meldt het parket van Brussel. De identificatie van de slachtoffers is nog altijd aan de gang. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog altijd niet duidelijk. En de prijzen van Europese campings zijn op 6 jaar tijd met bijna een kwart gestegen. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse krant AD. Het komt onder meer door de stijgende vraag naar campingplaatsen en omdat campings steeds moderner worden. Kroatië is het duurste land om te kamperen. Daar betaal je voor een gezin met 4 bijna 80 euro per nacht. Vanmiddag en vanavond meer wolken en er vallen ook buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen, bij zo'n 18 graden. Zaterdag geleidelijk wat zon. Zondag wisselend bewolkt en iets warmer, rond 22 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Stefan Tange.
2: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
3: Ik ben Rudy de Meijer.
4: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, ik vind het leuk om met de collega's van Oostende zo dat samen te doen. Dat is zo'n familiale sfeer dat daar hangt. En ik doe dat gewoon ook heel graag. Dat is zo iets anders dan hetgeen dat ik eigenlijk altijd doe.
2: En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende vooranker koppelen met de visserijfeesten.
4: Zotte zijn dag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: I am Noam Yakov. Come support us for the next home game.
2: Donderdag om 8:30 voor de finale van de playoffs.
3: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: FC Kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
3: Wat moet ik doen?
4: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje. Schatje.
5: Ja?
3: We gaan toch ook helemaal kiezen voor onze nieuwe vloer, hè?
5: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
3: Ah, wel? Pindeen die ze trap gerenoveerd dat, hè? Birevan.
5: Ah, Birevan.
3: Ja?
5: Zeg dat dan, hè.
3: Ik zeg het.
5: Kom eens eens, heren, weg.
3: Ja.
6: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
8: Nieuws en info aan de kust.
9: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen donderdag zon en wolken, doorheen de middag hier en daar wat wolkenvelden. De maxima liggen rond de 18 graden morgen bij een matige westenwind. Vrijdag zon en wolken met kans op buien.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
2: 1. De Speukom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
3: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Eva. Medische pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
3: Wat moet ik doen?
4: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
3: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
2: Wat zal dat concreet zijn dan?
3: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
2: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
3: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Radio Noordzee.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Sa, ik zoen toch haar een kekkie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
3: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
2: Ik weet het.
3: Maar ja, baby moet over een zin, hè.
2: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
3: Ah, Birevan.
2: Ja?
3: Zeg dat toch niet. Ja. Hoe moet ze zeer weg?
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
7: Nieuws en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Radio.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen donderdag zon en wolken, doorheen de middag hier en daar wat wolkenvelden. De maxima liggen rond de 18 graden morgen bij een matige westenwind. Vrijdag zon en wolken met kans op buien.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 6:00. Noordzee-regionieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostendse bands?
2: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door Passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van Passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Iedereen luistert. Radio.

0: Roland de Snerkje wil het vandaag hebben over een heel speciaal woord. Kluntenoliebrood.
1: Ja, beste mensen. Nu er zoveel naar het zuiden gereisd wordt, zijn er velen die het meegemaakt hebben dat je op je brood in de plaats van boter of smout ook olie kunt smeren of frotten. Inderdaad, je mag op je stutte ook wat olie gieten of sprenkelen. Wordt jouw butterstutte of smoetstutte daarmee een oliestutte? Dit woord bestond voor vandaag nog niet, maar wel heb ik in mijn Oostends woordenboek een ouder oliebrood. Hoe dit woord er gekomen is? Wel nu, ik heb er het raden naar, maar misschien zijn er luisteraars die mij kunnen vertellen van waar dit oliebrood komt. Is er nu nog oliebrood? Bij mij weten dus niet. Maar het leeft wel verder in een dialectuitdrukking, namelijk in klunten oliebrood. Dat is een dommerik. Klunten apart kan je ook gebruiken voor zo'n slim sausje. Maar het wordt wel sierlijker gemaakt met de toevoeging van oliebrood. Een klunten oliebrood is dus een stommeling.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.
5: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box-office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: I am Noam Jacob. Come support us for the next home game.
2: Donderdag om 8:30 voor de finale van de playoffs.
3: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Hendrik Motors. Hendrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Hendrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Hendrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Hendrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Hendrik Motors 0467 007 777.
4: Schatje?
5: Ja?
4: Zeg, we gaan toch een keer kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
5: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
4: Ah, wel, bij die dus een vloer geleid had, hè? Bij Revan.
5: Oh, bij Revan. Ja. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
4: Ja.
6: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
8: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het coverfestival en op zondag 5 juli Zotte Zundag. Alles gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Drie zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben in de eerste vier maanden van dit jaar al voor 235.000 euro gefactureerd. Ofwel zo'n 58.000 euro per maand. Ze zitten zo al boven hun maximumfactuur voor een heel jaar. Die maximumfactuur werd vorig jaar nog ingevoerd om fraude en ondermaatse zorg te vermijden. De ziekenfondsen trekken daarom aan de alarmbel. Paul Kallewaard van het NIC, dat is de overlegstructuur van de ziekenfondsen.
3: Dat kan bijna niet anders dan dat je binnen en buiten gaat zonder dat je echt kwaliteitsvolle dienstverlening toedient aan de patiënten. Daar maken we ons heel veel zorgen over. We hebben natuurlijk nu alle terugbetalingen stopgezet. We hebben het dossier overgemaakt aan het RISIF, zodanig dat we dit verder kunnen onderzoeken op fraude en eventuele andere oorzaken.
2: Opvallend, 400 andere verpleegkundigen factureren opvallend snel. 100 van hen kregen ook een waarschuwing. Amerikaans president Trump kondigt nieuwe Amerikaanse aanval aan op Iran. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Volgens Trump gaat het om vergeldingsaanvallen, nadat een Amerikaanse helikopter maandag door Iran werd neergehaald. Eerder vandaag was Trump ook al woedend over het uitblijven van een Iraanse reactie op de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten. Parkeerapps verbergen vaak extra kosten. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van Testaankoop. Het vraagt daarom meer duidelijkheid over hoeveel een parkeersessie gaat kosten. Want dat gebeurt amper. En dat is misleiding, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
4: Bij sommige apps moet je dat echt apart gaan opzoeken. Er is ook een app die enkel het maximale parkeertarief meegeeft. Maar dus het is niet altijd even duidelijk op voorhand hoeveel je ongeveer gaat moeten betalen. En dat is een wettelijke verplichting. En wij vinden dat dat echt wel duidelijker kan en moet.
2: 4411 is vandaag veruit de meest populaire app. Testaankoop hoopt ook op meer concurrentie, want dat gaat automatisch helpen. Iran dreigt met een boycot van het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. Zo dreigt het de matches stil te leggen, dat heeft de Iraanse minister van Sport laten weten. Iran wil dat de FIFA onder meer maatregelen neemt tegen politieke gezangen en de vlaggen die toeschouwers naar binnen nemen. Verder is er ook heel wat te doen rond de deelname van Iran aan het WK. Zo mogen Iraanse spelers slechts een beperkte tijd in de VS zijn. Gisteren trok de VS ook nog alle tickets voor Iraanse supporters in. Op 21 juni spelen onze Rode Duivels tegen Iran. Net niet voor Wout van Aert in de vierde rit van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Van Aert won wel de sprint van het peloton, maar een kopgroep van 10 kon er net voor blijven. Van Aert reageerde achteraf toch tevreden.
5: We zijn inderdaad blij over vandaag. Het was ook een laatste rit onderweg en het is zonde dat we net niet komen. Uiteindelijk heeft iedereen van de ploeg zijn uiterste best gedaan om nog dicht proberen te krijgen, maar lukte het niet. Maar het is altijd mooi om het te proberen.
2: De Amerikaan Quinn Simmons won de etappe. De Fransman Baudin blijft dan weer leider. En de Nieuw-Zeelander Corbin Strong heeft de wielerklassieker Circuit Franco-Belge gewonnen. Strong was de beste op een aankomst bergop. Hij haalde het voor de Deen Anders Voldager en de Fransman Paul Magnier. Het is voor Strong pas de 9e overwinning in zijn carrière. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk. Minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

0: Kusterfgoed.
1: Marleen Boeren van de erfgoedcel Kusterfgoed. Jullie hebben over die jobstudenten heel wat anekdotes verzameld.
2: Ja, dat klopt. We hebben meerdere jobstudenten van toen geïnterviewd die allerlei jobs gedaan hebben. En we hebben hun verhalen geregistreerd en de sfeer van toen gecapteerd. En ja, daardoor staat onze publicatie dan ook boordevol anekdotes. Zoals bijvoorbeeld een werkgever die een poëzieboekje bijhield, waarin alle vertrekken de jobstudenten iets konden schrijven na het einde van hun periode. En dat startte eigenlijk met een bedankje of een mijmering, maar dat boekje groeide uit naar een verzameling van mooie tekeningen en collages over de voorbije gebeurtenissen. En we mochten ook die boekjes inzien. En ja, er waren fantastische herinneringen dat daarin stonden aan die tijd. En de werkgever kon zich ook nog elke passage levendig herinneren. Een aantal van die tekeningen vind je ook terug in onze publicatie. En dan was er ook het verhaal van een jongen die uit een groot gezin kwam, waar zakgeld niet evident was. En hij heeft heel hard gewerkt als shopstudent. En zo aan het einde van de vakantie had hij toch wel wat geld bij elkaar en kon hij als kleine jongen een mooi uurwerk kopen. En voor hem was dat een les van, door hard te werken kunnen veel bereiken in het leven.
0: In Zee met Jobstudenten. Een Radio Noordzee-reeks in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed.

Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

Ik ben zo vaak herbegonnen aan die gore part 2. Zat vast achter een muur met de kleine ZG. Maar na 100 keer vallen komt de 101. Dat is de lijn die dat ik belde toen er niemand nog was. Toen je helemaal alleen lag in de Melkersplas. Toen Pierre door de boel mijn hele family was. Toen ik pist op iedereen was, nu begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry, dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry, dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry, dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het al waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog zit. Want zoveel vrienden rond mij raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw.

0: is het nooit te laat. Mama echt, ik hou van u, dat is dan niet meer overwaait. Traalde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots dat naast mijn dochter ook twee oma's staan. Oh lieve mama, ik ben blij, want al het wachten is voorbij. Van rug te rug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Maar je tata, kom dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier bent. Ze is 88 op 10 mei. Jongen, zag je altijd voor uw droom gaan. Luister naar uw vrienden en geliefden die er ook staan. Gezamen bevallen is oké, maar je moet doorgaan. Al weet wat dat er ook gebeurt, dat als jonge papa zeg ik altijd voor die droom gaan. Luister naar uw vrienden en geliefden die er ook staan. Ik zeg u vallen is oké, maar je moet doorgaan. En weet wat dat er ook gebeurt, dat
1: hey, dag mamakje.
2: Hey, dag katteke.
1: Hoe is het?
2: Ja, goed, dank je.
1: Ja?
2: Ik ben goed, ben genezen.
1: Ik ben
2: aan het werk.
1: Een
2: goede dag
1: en
2: toch de zon schijnt, dus top.
1: Zeg, ik zie je graag, hè.
2: Ik ook.
1: Wat?
2: Ik ook, hè. I love you.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
3: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
2: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
3: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
4: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Filou Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Spannende wedstrijden met basket van topniveau. Dat is Filou Oostende. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: I am Noam Yaakov. Come support us for the next home game.
2: Donderdag om 8:30 voor de finale van de playoffs.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
4: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Iedereen luistert.

0: nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Van 1 juli tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve op maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur.

0: Het is nu 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredenen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
0: Radio Noordzee. Goeie avond.

0: de lokale muziekscene.
1: Oostendenaar Marcel Seynave, beter bekend als Mark Dorian, heeft er al een tiental Nederlandstalige singles en een LP op zitten wanneer hij begin jaren 80 een opvallend nummer uitbrengt dat niet past in zijn repertoire dat hij tot dan toe bracht. Je hoort Mark Dorian over deze muzikale uitstap.
2: Maar het was de tijd van de rock. En Johnny De Lare, die mijn componist was in feite, bedacht in, ja kijk, we gaan eens experimenteren. Oké, ik had al een probleem toen ik het ontvang. Ik zeg, had er geen akoestische gitaar moeten opzetten, had er een rockgitaar moeten opzetten. Bon, maar misschien de aantrekkingskracht. En dan hebben we dat nummertje gemaakt in feite. Ik had een paar goede, sessiemuzikanten in feite. We hebben dat nummer gemaakt. Het was ook de bedoeling van dat nummer nog even door te geven aan iemand anders die wat meer in de rockstijl zat of ik. Maar ik heb het geëxperimenteerd. Ik ben er niet ontevreden over. Ik kan niet zeggen dat het mijn beste single is, maar goed. Het was een keer leuk om te doen. We hebben daar ervaring mee gehad. En dan de B-kant, You Needn't Cry, was een nummer dat een vriend geschreven heeft van mij. En ik had dat mooi beloofd. Ik zeg, ja kijk, als het zover is, gaan we toch een keer iets samen doen. En hij was zeer goed in ballades. En dan hebben we die You Needn't Cry erop gezet. We hebben ook speciaal naar de rock de mic weggelaten en gewoon Dorian gezet. Dat was een beetje een commercieel punt om te kijken. Ja, scoort het of scoort het niet. Goed, maar het was leuk om te doen.
1: Hier is Mark Dorian met Rock Machine.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ze is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
2: 1. De Speukom, dat zal een clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
3: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Sander.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

Verwen je smaakpapillen op Ostandijse North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijse is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijse North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Wie de try-out voorstelling van Han Solo en Warver Linden wil zien, is welkom op zaterdag 20 juni op uitnodiging van Comedy Oostende. Dat optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk in Oostende en tickets kosten €16.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
4: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.

0: is nu 9 uur. Noordzee regionieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostendse bands?
2: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
0: Radio Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Alain de Lange, ondernemer.
2: Ik ben Charlotte Bakker.
3: Ik ben Manu Beuzelink.
4: Hallo, ik ben Cindy Godefroy van Theater aan Zee en ik luister naar Radio Noordzee.

0: is nu 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Binnenkort mag je in ons land met een zelfrijdende Tesla op de weg. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van de rijstrook kan wisselen. Je hoort minister de Ridder.
3: Die systemen zijn heel slim, hè. Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat zo van die zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar ik benadruk nogmaals, de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft eindverantwoordelijke van het rijden met de wagen.
2: Een exacte timing is er nog niet. Eerder werd de technologie ook al in Nederland goedgekeurd. Prins Lorenz, de echtgenoot van prinses Astrid, herstelt van kanker. Dat meldt de woordvoerder op sociale media. In 2021 onderging de prins al een eerste operatie. Eind 2022 volgde een herval, waarna in 2023 een nieuwe behandeling werd opgestart. Vandaag gaat prins Lorenz nog regelmatig op controle, maar hij zet zijn activiteiten wel voort. Hij is 70 jaar. De Vrije Universiteit Brussel gaat tijdens deze examenperiode strenger controleren op spieken, als eerste universiteit in Vlaanderen. De VUB gaat onder meer gebruik maken van een apparaat dat elektronische activiteit in een aula moet vaststellen. Je hoort Joël Branson, decaan aan de faculteit Sociale Wetenschappen.
4: Er wordt echt effectief meer gespiekt. Hè. Dus dit is ook natuurlijk een van de redenen waarom dat wij ingrijpen. Meestal leidt dat tot een sanctie van 0-20 op het betrokken examen. Maar jammer genoeg stellen we ook soms wel recidieven vast. En dan kan het wel verder gaan, uitsluiting uit de examenperiode. En in het allerverste geval kan dat wel leiden tot een uitsluiting uit de universiteit.
2: Studenten gebruiken onder meer oortjes of hun gsm. In München, in Duitsland, is een tiener om het leven gekomen bij een busongeval. Tientallen andere tieners en een docent raakten ook gewond. Het gebeurde vanmiddag. Een schoolbus botste er op een stilstaande stadsbus. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Er werden ook reddingshelikopters ingezet. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. En opluchting bij de Rode Duivels. Aanvaller Jeremy Doku heeft geen blessure opgelopen nadat hij gisteren de training vroeger moest verlaten. Doku verscheen zo net gewoon op training, zag ook sportjournalist Jarno Berto.
5: Ik begrijp dat het gisteren ging op een soort van ademhalingsproblemen en ook niet meer dan dat. Ik zie hem nu zelf even niet, maar hij loopt er wel degelijk tussen. Ik begrijp ook dat het wel de bedoeling is bij de voetbalbond om hem, te classificeren, te conserveren en zo goed mogelijk te bewaren naar maandag toe. Ervoor te zorgen dat er niks aan zijn fysieke paraatheid komt.
2: Morgen begint het WK met openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk, minimaal rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden, vrijdag hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen, het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.

Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek. Hier bij Radio Noordzee op 105 FM.

0: FC-kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

is Radio Noordzee. News and info. Noordzee.

0: is nu 11 uur. Noordzee regionieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.
4: Want tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

met jou. Mooie ogen zijn vergiftigd, zijn het geweld gewend.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Een zachte avond tot middernacht. Hier bij Radio Noordzee.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
2: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidig stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee duikt in zee met jobstudenten. In samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed belichten we de geschiedenis en evolutie van de jobstudenten aan de kust. Je hoort ook verhalen en anekdotes. Luister naar Radio Noordzee op weekdagen om 11:15 en 7:15. En ga mee in zee met jobstudenten.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.

100 jaar geleden overleed Paster Piepe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Op zaterdag 27 juni brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende, Langerstraat 69. Meer informatie via oostende.be/stadsmuseum.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Binnenkort mag je in ons land met een zelfrijdende Tesla op de weg. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van de rijstrook kan wisselen. Je hoort minister de Ridder.
3: Die systemen zijn heel slim, hè? Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat zo van die zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar ik benadruk nogmaals, de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft eindverantwoordelijke van het rijden met de wagen.
2: Een exacte timing is er nog niet. Eerder werd de technologie ook al in Nederland goedgekeurd. Prins Lorenz, de echtgenoot van prinses Astrid, herstelt van kanker. Dat meldt de woordvoerder op sociale media. In 2021 onderging de prins al een eerste operatie. Eind 2022 volgde een herval, waarna in 2023 een nieuwe behandeling werd opgestart. Vandaag gaat prins Lorenz nog regelmatig op controle, maar hij zet zijn activiteiten wel voort. Hij is 70 jaar. De Vrije Universiteit Brussel gaat tijdens deze examenperiode strenger controleren op spieken, als eerste universiteit in Vlaanderen. De VUB gaat onder meer gebruik maken van een apparaat dat elektronische activiteit in een aula moet vaststellen. Je hoort Joël Branson, decaan aan de faculteit Sociale Wetenschappen.
4: Er wordt echt effectief meer gespiekt. Dus dit is ook natuurlijk een van de redenen waarom dat wij ingrijpen. Meestal leidt dat tot een sanctie van 0-20 op het betrokken examen. Maar jammer genoeg stellen we ook soms wel recidive vast. En dan kan het wel verder gaan. Uitsluiting uit de examenperiode. En in het allerverste geval kan dat wel leiden tot een uitsluiting uit de universiteit.
2: Studenten gebruiken onder meer oortjes of hun gsm. In München, in Duitsland, is een tiener om het leven gekomen bij een busongeval. Tientallen andere tieners en een docent raakten ook gewond. Het gebeurde vanmiddag. Een schoolbus botste er op een stilstaande stadsbus. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Er werden ook reddingshelikopters ingezet. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. En opluchting bij de Rode Duivels. Aanvaller Jeremy Doku heeft geen blessure opgelopen nadat hij gisteren de training vroeger moest verlaten. Doku verscheen zo net gewoon op training, zag ook sportjournalist Jarno Berto.
5: Ik begrijp dat het gisteren ging op een soort van ademhalingsproblemen en ook niet meer dan dat. Ik zie hem nu zelf even niet, maar hij loopt er wel degelijk tussen. Ik begrijp ook dat het wel de bedoeling is bij de voetbalbond om hem, te classificeren, te conserveren en zo goed mogelijk te bewaren naar maandag toe. Ervoor te zorgen dat er niks aan zijn fysieke paraatheid komt.
2: Morgen begint het WK met openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk, minimaal rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden, vrijdag hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen, het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied. Dus wij moeten daar allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
2: En die nieuwe netten zijn in aantocht. En voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
3: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
4: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. Gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren. En plotseling verrast.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
3: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
2: Het gaat best over veel mensen.
3: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
2: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
3: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.

William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift naar Kustzaal Oostende op zaterdag 17 april 2027. Tickets zijn nu al te bekomen aan de box-office van Toerisme Oostende vanaf €27.

0: Het is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde.